0: Op de Groenlaan in Herzele vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: This summer, Radio Star, we're bringing the heat.

0: De muziek zegt alles. Radio Star. Maak gebruik van de promo's bij Discount Song, want het leven is al duur genoeg.
1: Geen zomer zonder Radio Star. Radio Star. Hey, het is zomer op je radio.

0: Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak, dat aan de zeestraat van Hormuz ligt. Die aanvallen waren gericht op troepen die raketlanceerders aan het voorbereiden waren om mijnen af te vuren in de zeestraat. Iran heeft al tegenaanvallen uitgevoerd op Jordanië. Iraanse media zeggen dat daarbij een Amerikaanse luchtmachtbasis is beschadigd. Het oplaaiend geweld heeft meteen gevolgen. De internationale olieprijs is met 2% gestegen. In de buurt van Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij waarbij ook is geschoten en gestoken met messen. Sommige mensen zijn zelfs aangereden met auto's. De daders vluchten daarna weg, maar er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De kapitein van de veerboot die gisteren is gezonken voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. Bij het scheepsongeval kwamen 8 mensen om, 17 zijn nog altijd vermist. De premier van Noord-Cyprus noemde de grootste scheepsramp in de geschiedenis van Cyprus. In het voetbal hebben Westerlo en Zultewaregem 2-2 gelijk gespeeld. Het is het eerste punt voor Westerlo dat zo wegkomt van de laatste plaats. Eerder klopte Union Anderlecht met 3-0 en Antwerp ging onderuit met 1-4 bij Sint-Truiden. En de Belgische basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. 89-85 tegen Japan, na verlengingen. De Cats hebben in deze oefencampagne 4 van de 6 wedstrijden gewonnen. Het WK in Berlijn begint vrijdag. Opklaringen vandaag, maar mogelijk ook opnieuw regen met af en toe onweer bij 20 graden. En er staat veel wind. Morgen en woensdag zo goed als droog, daarna komt de regen terug.

0: beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472-704-236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van muzessen. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476-235-180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
5: Het is zomer bij Radio Star.
6: Radio Star.
7: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
5: Radio Star.
8: Je hoort van ons.
9: Feel the summer.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
4: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak, dat aan de zeestraat van Hormuz ligt. Die aanvallen waren gericht op troepen die raketlanceerders aan het voorbereiden waren om mijnen af te vuren in de zeestraat. Iran heeft al tegenaanvallen uitgevoerd op Jordanië. Iraanse media zeggen dat daarbij een Amerikaanse luchtmachtbasis is beschadigd. Het oplaaiend geweld heeft meteen gevolgen. De internationale olieprijs is met 2% gestegen. In de buurt van Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij waarbij ook is geschoten en gestoken met messen. Sommige mensen zijn zelfs aangereden met auto's. De daders vluchten daarna weg, maar er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De kapitein van de veerboot die gisteren is gezonken voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. Bij het scheepsongeval kwamen 8 mensen om, 17 zijn nog altijd vermist. De premier van Noord-Cyprus noemde de grootste scheepsramp in de geschiedenis van Cyprus. In het voetbal hebben Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk gespeeld. Het is het eerste punt voor Westerlo dat zo wegkomt van de laatste plaats. Eerder klopte Unio Anderlecht met 3-0 en Antwerp ging onderuit met 1-4 bij Sint-Truiden. En de Belgische basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. 89-85 tegen Japan, na verlengingen. De Cats hebben in deze oefencampagne 4 van de 6 wedstrijden gewonnen. Het WK in Berlijn begint vrijdag. Opklaringen vandaag, maar mogelijk ook opnieuw regen met af en toe onweer bij 20 graden. En er staat veel wind. Morgen en woensdag zo goed als droog, daarna komt de regen terug.
2: Hey, Toma, Ketoma!
3: Het is zomer op je radio.
4: Radio Star.
5: Dit is Studio Sonneveld.
6: Studio Sonneveld.
7: It's a top, Mr. Selector.

SOS Wilde Dieren, dat is het opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren in Heerhardsbergen. De medewerkers zijn daar dag en nacht in de weer met het helpen van wilde dieren in nood. Ze worden er verzorgd om ze na herstel weer vrij te laten in de natuur. Op zondag 13 december kan je met natuur.herzelen het centrum bezoeken. Spreken af om 14:30 in de namiddag aan de kerk van Herzelen om te carpoolen. Inschrijven vooraf is verplicht. €5 voor volwassenen, €3 voor kinderen jonger dan 12 jaar. Wil je inschrijven of wil je meer info? Dan kan je terecht bij natuur.herzelen. Of je stuurt een mailtje naar patrick.roekhout1@telenet.be.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzenvoort en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
4: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van muzessen. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten. Tijdens Wijnhuizen Leeft.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
6: Feel the music. Radio Star.
7: Studio Solleveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: bij Discount Zonk. Verse braadworsten, 1 kilo kopen en een halve kilo gratis.
1: De regels voor spermadonatie in ons land zijn al meer dan 120 keer overtreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Dit jaar alleen al zijn 31 overtredingen vastgesteld. Een spermadonor mag hier maximaal 6 vrouwen helpen om minstens 1 kind te krijgen. Lange tijd was er echter geen sluitend nationaal register om dat op te volgen. Afgelopen weekend raakte bekend dat een Nederlandse spermadonor bijna 200 kinderen verwekt heeft. 11 van hen zijn mogelijk in ons land geboren. De werkdruk ligt voor veel mensen in ons land te hoog. Meer dan 1 op de 3 zegt daar last van te hebben. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door het werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met te veel verantwoordelijkheden, onduidelijke verwachtingen en het gevoel dat je voortdurend beschikbaar moet zijn. Werkgevers kunnen daar iets aan doen door duidelijk aan te geven welke taken voorrang krijgen. Bij zware overstromingen in het Nationaal Park van de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 om het leven gekomen. 15 andere mensen zijn vermist. Het noodweer vernielde ook verschillende voetgangersbruggen. Op beelden is te zien hoe een grote modderstroom stenen en metalen brokstukken meesleurt. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Door de overstromingen is ook een waterleiding uitgevallen die toeristen in het park van water voorziet. De Serviër Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld op de US Open tennis. Hij verloor in de eerste ronde van een Argentijn in 5 sets. Het was meer dan 20 jaar geleden dat Djokovic zo vroeg uit het toernooi lag. Ook voor onze landgenote Hanne van de Winkel zit de US Open erop. Zij moest in 3 sets de duimen leggen tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Het is wisselvallig met kans op buien, onweer en stevige windstoten. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen zou het droger moeten worden, al is een lokale bui niet uitgesloten. We halen dan opnieuw een graad of 21.
2: Goedemorgen, Radio
3: Star. Studio Zonneveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelf, dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde, het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelf Centrum, Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelf Centrum, van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelf Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: We gaan eten!
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesesse. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
1: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. De muziek zegt...

0: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea.
2: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
4: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
5: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Kom jij ook mee feesten tijdens Kermis Borsbeke? In Eet en Praatcafé De Wijngaard.
6: 1, 2, 3, raak!
2: We starten al op vrijdag 28 augustus vanaf 20 uur met het darts toernooi. Schrijf je vandaag nog in. Of kom dansen op zaterdagavond tijdens de Foute Party met DJ Sisse. Zondag wordt een familiedag. Met 's middags de lekkere barbecue, inclusief gratis ijsje aan €28 per persoon. Wel vooraf reserveren op 0488 20 60 35. Maandag na de zielmis is er alweer ambiance vanaf 11 uur. Met optredens van Nicole, Rita Cordy en Nico.
7: Mamma mia Maria.
2: Zomerkermis in Borsbeke. Een weekend lang genieten in de wijngaard.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: De regels voor spermadonatie in ons land zijn al meer dan 120 keer overtreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Dit jaar alleen al zijn 31 overtredingen vastgesteld. Een spermadonor mag hier maximaal 6 vrouwen helpen om minstens 1 kind te krijgen. Lange tijd was er echter geen sluitend nationaal register om dat op te volgen. Afgelopen weekend raakte bekend dat een Nederlandse spermadonor bijna 200 kinderen verwekt heeft. 11 van hen zijn mogelijk in ons land geboren. De werkdruk ligt voor veel mensen in ons land te hoog. Meer dan 1 op de 3 zegt daar last van te hebben. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door het werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met te veel verantwoordelijkheden, onduidelijke verwachtingen en het gevoel dat je voortdurend beschikbaar moet zijn. Werkgevers kunnen daar iets aan doen door duidelijk aan te geven welke taken voorrang krijgen. Bij zware overstromingen in het Nationaal Park van de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 om het leven gekomen. 15 andere mensen zijn vermist. Het noodweer vernielde ook verschillende voetgangersbruggen. Op beelden is te zien hoe een grote modderstroom stenen en metalen brokstukken meesleurt. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Door de overstromingen is ook een waterleiding uitgevallen die toeristen in het park van water voorziet. De Serviër Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld op de US Open tennis. Hij verloor in de eerste ronde van een Argentijn in 5 sets. Het was meer dan 20 jaar geleden dat Djokovic zo vroeg uit het toernooi lag. Ook voor onze landgenote Hanne van de Winkel zit de US Open erop. Zij moest in 3 sets de duimen leggen tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Het is wisselvallig met kans op buien, onweer en stevige windstoten. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen zou het droger moeten worden, al is een lokale bui niet uitgesloten. We halen dan opnieuw een graad of 21.
2: Radio Star. GMP van Vlaanderen.

Naar het midden van de jaren 80 om aan deze maandagse aflevering van de Koffiepauze te beginnen. We zijn maandag 31 augustus, de laatste dag vakantie van de grote schoolvakantie. Morgen gaan de schoolpoorten open voor een nieuw schooljaar 26-27. Gary Newman, Our Friends Electric, dank wel nog even aan de collega's van Studio Solveld voor hun bijdrage op deze maandag 31 augustus. De weerupdate die komt eraan, uiteraard halverwege dit uurtje. Zometeen kijken we ook even in de agenda. En verder heb ik Bonnie M voor je mee vandaag. Hot Chocolate zit er ook in de show. Rocksteady Crew met een eenmalige hit die ze scoorde in de jaren 80. En ook Gary en de Pacemaker. Die komen zo meteen aan met die klassieker van weleer. Maar eerst de Two Man Sound en de Disco Samba. Goedemorgen.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de Oldtimer Tractoren rondrit, de Rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten. Tijdens Wijnhuizen Leeft.

Voor deze klassieker gingen we terug naar 1963, een starklassieker van Gary and the Pacemakers, You Never Walk Alone. Ja, dat is de gekende voetbalsong bij uitstek. En net voor de reclame gaven we nog plankgas met Line de Douw. Even in de agenda kijken, wel het komend weekend kan je terecht op Kermis Wijnhuizen Leeft aan de Hoeve van Ruiskensvelde in de Vossenhoek 2A, hier in Herzelen in Wijnhuizen natuurlijk. Dan kijken we al een weekendje verder naar vrijdag 11, dan kan je terecht in het cultureel centrum De Steenhoven voor cartoonist Arg. Mario, morgen ga jij naar de dokter is het thema. Tickets hiervoor aanschaffen kan via apps.ticketmatic.com, apps.ticketmatic.com/widget/cc-de-steenhoven. Nog in De Steenhoven op 12 september om 20:30 live for the Gans en de Star Dancers, een luxe travestieshow. Meer info en tickets reserveren via zangernico@telenet.be, zangernico@telenet.be of 0475-68-02-57. En dan nu het drie laken aanvatten naar de weerupdate die eraan komt naar de Sister Sisters met I Don't Feel Like Dancing. Ons tante Tina komt ook aan met We Don't Need Another Hero. En dit is Steve Winwood uit 86 met Valerie.

Net 20 jaar terug in het hitverleden met deze Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing, halverwege de eerste koffiepauze in een nieuwe werkweek. En ook de week waar morgen het nieuwe schooljaar in start, het schooljaar 2026. Net voor die nog Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Het is tijd voor de weerupdate, we zijn halverwege gekomen. Wel, vandaag op deze maandag houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De hemel is gedeeltelijk tot soms zwaar bewolken over het Zellebekken, trekt ook een zone met mogelijk onweerachtige buien. De zuidwestenwind waait maandag tot vrij krachtig en kan tijdens buien tijdelijk uithalen met windstoten rond 60 km per uur. De temperaturen, ja, die zitten wel goed hoor. Zacht voor de tijd van het jaar, we halen een 21 graden vandaag. Morgen dinsdag verloopt opnieuw wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe wat regen of een enkele bui. In de loop van de dag draait de wind naar west tot noordwest en neemt geleidelijk in kracht af. Temperatuur die gaat naar 22 graden. Tijdens de nacht klaart het onder invloed van opklaringen verder op en wordt het met nachtminima rond 13 graden wel wat frisser. Woensdag kan lokaal beginnen met enkele mistbanken. Zodra die zijn opgelost, krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De kans op neerslag neemt sterk af en droge perioden overheersen. Bij weinig wind blijft het ook woensdag aangenaam bij 21 graden. Weerupdate nalezen, dat kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En wij nu terug in de jaren 80 met deze hier, de Rocksteady Crew, met ja, een beetje de gelijknamige song in de jaren 80, een eenmalige grote hit. Hey you, the Rocksteady Crew.

Het repertoire van Elton John, onnoemelijk groot natuurlijk. En deze song was voor mij mezelf toch al een tijdje geleden dat ik hem nog eens even kon bovenhalen. Elton John in 73 met Daniel. En het ervoor de Rocksteady Crew en Hey You, de Rocksteady Crew. Het bleef eigenlijk een beetje bij dat ene wapenfeit in de hitparade in de jaren 80. Jaren 80 waren we nu ook in vertoeven richting de reclame. Jawel, we gaan alweer naar het einde van dit uurtje koffiepauze toe op deze 31 augustus. Hot chocolate, it starts with a kiss. It started with-

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salut daarmee.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Ja, er is er een jarig!
5: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
4: Oh, hyper de pin!
5: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
4: Even de pin.
5: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
4: Hoera, ja. Dacht het wel.
6: Je hoort van ons.
7: Radio Star.

0: ik wil.
1: Xander de Buissonnier, nog ten tijde van Volumia in 1998. Hou me vast. En voor de reclame nog 82 met Hot Chocolate. It Starts With A Kiss. Deze werkweek is ook gestart. De kop is eraf van de koffiepauze, want ons uurtje zit erop. We moeten plaatsmaken natuurlijk voor de andere collega's die eraan komen hier bij Radio Star. Met onze PDG straks, Patrick de Groot en het Land van de Groot. Morgen een nieuwe afspraak, morgenochtend om 10 uur en richting 1 heb ik zometeen nog Sigala voor jullie met Melody. En dit is terug naar 77 met Boney M. en Mar Baker. Een goede start van het nieuwe schooljaar aan alle studenten. Tot morgen.
2: Freeze, I'm Mar Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Mar Baker.

0: mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
4: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
3: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Radio Star.

0: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
4: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
1: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Kom jij ook mee feesten tijdens Kermis Borsbeke in Eet en Praat Café De Wijngaard.
6: 1, 2, 3, rij!
5: We starten al op vrijdag 28 augustus vanaf 20 uur met het darts-toernooi. Schrijf je vandaag nog in. Of kom dansen op zaterdagavond tijdens de Foute Party met DJ Sisse. Zondag wordt een familiedag met 's middags de lekkere barbecue, inclusief gratis ijsje aan €28 per persoon. Wel vooraf reserveren op 0488 20 60 35. Maandag na de zielmis is er alweer ambiance vanaf 11 uur met optredens van Nicole, Rita Cordy en Nico.
7: Mamma mia Maria.
5: Zomerkermis in Borsbeke. Een weekend lang genieten in de wijngaard.
8: Summertime.
9: Geen zomer zonder rij.

0: Gebruik je bonuskaart bij DiscountZonk en winkel nog voordeliger. DiscountZonk, de prijzenbreker.
1: Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmiddag opnieuw ontboden bij minister van Buitenlandse Zaken Prevost. Hij moet zich daar verantwoorden voor een beledigende post op Instagram, waarin hij minister van Volksgezondheid Van den Broeke de grootste loser van het land had genoemd. Die uithaal was het gevolg van een discussie over de verstrenging van reclame voor alcoholische dranken. Zelf zegt White te komen praten over nieuwe Amerikaanse investeringen in ons land. White moest al eerder op het matje bij Prevost in de zaak over gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders. Een kettingbotsing met 5 voertuigen heeft de hele ochtend voor grote hinder gezorgd op de Antwerpse ring. De botsing gebeurde in volle ochtendspits en zorgde tot op het middaguur voor aanzienlijke vertragingen, onder meer door de takeling van 2 voertuigen. Gelukkig raakte niemand gewond en was er enkel blikschade. In Mollende Kempen start een onderzoek naar de dood van een vrouw van 28. Het parket spreekt van verdachte omstandigheden. Een bewoner van een woning in het centrum van de gemeente vond de vrouw. Het is niet duidelijk of zij op het adres woonde. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen over de doodsoorzaak. En in Nepal proberen reddingswerkers met graafmachines enkele honderden arbeiders te bevrijden uit tunnels. Ze zitten daar vast na de grote overstromingen met ijs en rotspuin vorige week. Die hebben al aan meer dan 900 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden vermisten. Autoriteiten in het getroffen gebied organiseren intussen tijdelijke begrafenissen van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Nabestaanden kunnen de lichamen dan later weer opeisen. Perioden met zon, maar ook buien, lokaal zelfs mogelijk met onweer. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten. Temperaturen vanmiddag niet hoger dan 21 graden.

SOS Wilde Dieren, dat is het opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren in Heeraardsbergen. De medewerkers zijn daar dag en nacht in de weer met het helpen van wilde dieren in nood. Ze worden er verzorgd om ze na herstel weer vrij te laten in de natuur. Op zondag 13 december kan je met Natuur.Herzelen het centrum bezoeken. Spreken af om 14:30 in de namiddag aan de kerk van Herzelen om te carpoolen. Inschrijven vooraf is verplicht. €5 voor volwassenen, €3 voor kinderen jonger dan 12 jaar. Wil je inschrijven of wil je meer info? Dan kan je terecht bij natuur.herzelen. Of je stuurt een mailtje naar patrick.roekhout1@telenet.be.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar mee. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
0: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van muzessen. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476-235-180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren.

0: een veranda of een poort? AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
2: Ja, er is er een jarig!
3: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
2: Oh, hippe de pin!
3: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
2: Even de pit.
3: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
2: Hoera, ja! Dacht het wel!

0: Discount Song. Verse braadworsten. 1 kilo kopen en een halve kilo gratis.
1: Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmiddag opnieuw ontboden bij minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Hij moet zich daar verantwoorden voor een beledigende post op Instagram, waarin hij minister van Volksgezondheid Van den Broeke de grootste loser van het land had genoemd. Die uithaal was het gevolg van een discussie over de verstrenging van reclame voor alcoholische dranken. Zelf zegt White te komen praten over nieuwe Amerikaanse investeringen in ons land. White moest al eerder op het matje bij Prevot in de zaak over gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders. Een kettingbotsing met 5 voertuigen heeft de hele ochtend voor grote hinder gezorgd op de Antwerpse ring. De botsing gebeurde in volle ochtendspits en zorgde tot op het middaguur voor aanzienlijke vertragingen, onder meer door de takeling van 2 voertuigen. Gelukkig raakte niemand gewond en was er enkel blikschade. In Mollende Kempen start een onderzoek naar de dood van een vrouw van 28. Het parket spreekt van verdachte omstandigheden. Een bewoner van een woning in het centrum van de gemeente vond de vrouw. Het is niet duidelijk of zij op het adres woonde. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen over de doodsoorzaak. En in Nepal proberen reddingswerkers met graafmachines enkele honderden arbeiders te bevrijden uit tunnels. Ze zitten daar vast na de grote overstromingen met ijs en rotspuin vorige week. Die hebben al aan meer dan 900 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden vermisten. Autoriteiten in het getroffen gebied organiseren intussen tijdelijke begrafenissen van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Nabestaanden kunnen de lichamen dan later weer opeisen. Perioden met zon, maar ook buien, lokaal zelfs mogelijk met onweer. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten. Temperaturen vanmiddag niet hoger dan 21 graden.
2: De muziek zegt alles. Radio Star. Patrick de Groot. Ah, yeah.

Zijn muzikale carrière exploseerde in 1993 met de mega hit Somebody's Dance With Me. Dit nummer scoorde wereldwijd hoog in de top 10 lijsten. Al moest de single tijdelijk worden aangepast wegens een niet gecleared sample van Rockwell's met Somebody's Watching Me. Je hoorde hier DJ Bob op deze maandag 31 augustus. Een bijzondere goede namiddag en welkom bij Radio Star. Dit komt uit 1980, The Cure, The Forest.

0: beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonck in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonck. Alles voor een heerlijke zomer.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
2: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
3: Doe het zelf. Centrum. U zoekt het. Wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: We gaan eten.
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
8: Welcome to the summer.

Muziekliefhebbers hebben er meer dan 10 jaar op moeten wachten, maar in mei is deze officiële single Repeated eindelijk uitgebracht. Ed Sheeran en Martin Garrix. Dit is de harde jaren van Jimmy Bohorn uit 1979. Hij heeft het over Spank.

0: Wist je dat je voor dressing, wand- en nistkasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid.

0: leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
1: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthofelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthofelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494-74-40-08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Kom jij ook mee feesten tijdens Kermis Borsbeke in Eet- en Praatcafé De Wijngaard.
4: 1, 2, 3, raak!
3: We starten al op vrijdag 28 augustus vanaf 20 uur met het darts-toernooi. Schrijf je vandaag nog in. Of kom dansen op zaterdagavond tijdens de Foute Party met DJ Sisse. Zondag wordt een familiedag met 's middags de lekkere barbecue, inclusief gratis ijsje aan €28 per persoon. Wel vooraf reserveren op 0498 20 60 35. Maandag na de zielmis is er alweer ambiance vanaf 11 uur met optredens van Nicole, Rita Cordy en Nico.
5: Mamma mia Maria.
3: Zomerkermis in Borsbeke. Een weekend lang genieten in de Wijngaard.
6: Het is zomer bij Radio Star.

Aan tijdloos flamboyant en zo zit een krachtig Sylvester nam je mee terug naar het jaar 1978. You Make Me Feel Mighty Real. Een plaat die destijds de underground clubs veroverde en vandaag de dag nog steeds exact hetzelfde effect geeft. We sluiten even af ons eerste uur met de plaat uit het jaar 1995. Wet, wet, wet.

0: traiteurafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De muziek zegt alles. Radio
2: Star. Patrick de Groot.

noemen dit een muzikaal vakmanschap uit de late jaren 70. Je hoorde Chaka Khan met Every Woman, geschreven door de legendarische songwriters duo Ashford en Simpson. In het achtergrondkoortje hoor je de piepjonge Whitney Houston. I'm Every Woman, dus hierbij Star in de tweede deel hier op deze maandag 31 augustus. Dit is Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
3: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
4: Kiekeboe!
3: Maar geloof ons, je wil het niet.
4: Ja, zeg salut daarmee.
3: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: Ja, er is er een jarig!
0: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
5: Oh, hippe de pin!
0: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
5: Even de pit.
0: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
5: Hoera, ja. Dacht het wel.
6: Goedemiddag.

0: Sommige platen beschrijven een tijdperk. Deze platen, de pure magie van zwoele zomeravonden van de jaren 80, vangen in 4 minuten popperfectie. Madonna liet ons zojuist allemaal weer even geloven dat dansen de enige echte oplossing is voor alles. Into the groove. Terug naar het jaar 1994. Rednecks, Cotton Eye Joe.
1: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

Glory Days is een van de meest geliefde rockklassiekers van de Amerikaanse rocklegende Bruce Springsteen. Het nummer werd in mei 1985 uitgebracht als de vijfde single van zijn legendarische hitalbum Born in the USA. Sexy als ik dans, de titelsong van Nilsson.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met

0: locatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
1: This summer, Radio Star, we're bringing the heat.
2: Het is zomer op je

King with the Crown, 1987 van de Britse synthie-popband ABC. Dit was een iets wat vergeten parel van hun hitalbum Alphabet City. We gaan eruit met Eurazeur met Sometimes. Nog veel plezier met onze collega Andy de Bruin. Ik wens ze allemaal nog een aangename maandagnamiddag toe. En graag tot morgen.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Goedemiddag.
2: Je hoort van ons, Radio Star.
1: Pop Radio.

Dit kwam uit 1988. Britse zanger Rick Astley. She wants to dance with me. Daarmee blijft het weekend nog een beetje nazinder op deze maandag 31 augustus. De laatste dag van de vakantie. Morgen gaan we terug naar school. Al dus de kids. En wij nemen je mee richting 6 uur vanavond met de maandagse editie van Pop Radio. Nog een dankwoord in de richting van onze collega Patrick de Groot met het Land van de Groot. Je hoort hem trouwens elke werkdag tussen 1 en 3 uur. En is net terug uit de vakantie, Patrick de Groot. Heel wat mooie muziek tussen 3 en 6 uur, dat merk je wel onderweg. En nu maken we graag tijd voor die DJ uit Noorwegen. Kago heeft een nieuwe singeltje gemaakt met een zekere Max McNown. En het heet Take Me Back. Allemaal hartelijk welkom.

Ja, een Eurodance nummertje uit de 90s van een bekende 90s zanger uit Duitsland. Dat was Hathaway met Life. Zijn grootste hit was ongetwijfeld natuurlijk What is Love uit 1993. En andere bekende hits waren onder andere Catch a Fire en Rock My Heart, allemaal uit de jaren 90. Hier bij Radio Star op deze toch wel wisselvallige maandag 31 augustus. We brengen zoals gewoontegetrouw weer de laatste korte mededelingen uit de muziek- en showbizwereld van de laatste dagen. En we gaan ook regelmatig terug naar de jaren 80 tussen 3 en 6 uur. Duo nu met The Stranglers en Skin Deep uit 1985. En nadien ook nog 3 kerels uit Scandinavië, Noorwegen, de Bausa. Dat met hun gloednieuwe single Lose Myself. Dat draaien we nog tot aan de reclame hier bij Radio Star.

0: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
4: We gaan eten!
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
1: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

Dat is er eentje uit de 70s, uit de legendarische zomer van 1976. Stond toen hoog aangeschreven in de BRT top 30 destijds. Sir Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart hier bij Radio Star. Op deze maandag namiddag met de maandagsaflevering van Popradio nog tot 6 uur in actie. Laten we eens vooruitkijken wat we nog allemaal op jullie gaan loslaten de komende minuten. We hebben onder andere nog Centerfold met Dictator, ook de dames van K3 komen eraan. We hebben ook nog uit de 90s Kim Appleby met Don't Worry. Maar eerst daar nog eens een grootheid uit 1988 van het koppeltje Womack en Womack. Het was de opvolger van die grote nummer 1 hit in 1988, Teardrops. Nummertje duurt maar liefst zo'n goede 4 minuten, dus geniet ervan hier bij Star. Womack en Womack met Life is Just a Ball Game.

Ken haar vooral van het jaren 80 duo Mel en Kim, waarmee ze in de tweede helft van de jaren 80 heel wat grote hits scoorde. Kim Appleby met een van haar grote hits uit 1991, Don't Worry. En zij leeft nog altijd anno 2026, maar dat kan niet gezegd worden van haar zusje Mel Appleby. Zij overleed in 1990 aan de gevolgen van borstkanker hier bij Radio Star. Straks hebben we graag aandacht voor een Nederlandse band, Centerfold, met Dictator, maar eerst nog de dames van K3. En de zomer van Oya Lele van K3 is door het Vlaams publiek verkozen tot de hit van de zomer van 2026. Daarmee hebben ze 5 overwinningen op hun palmares staan en komen ze op gelijke hoogte van het record van Belle Perez. Ja. De zomer, het is dus binnen voor de 5e keer. K3, zomer van Oya Lele.

0: Voor giprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare

0: klokrond bereikbaar. Because we care.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24 op 7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
4: Kom jij ook mee feesten tijdens Kermis Borsbeke in Eet- en Praatcafé De Wijngaard.
5: 1, 2, 3, raak!
4: We starten al op vrijdag 28 augustus vanaf 20 uur met het darts-toernooi. Schrijf je vandaag nog in. Of kom dansen op zaterdagavond tijdens de Foute Party met DJ Sisse. Zondag wordt een familiedag. Met 's middags de lekkere barbecue, inclusief gratis ijsje aan €28 per persoon. Wel vooraf reserveren op 0488 20 60 35. Maandag na de zielmis is er alweer ambiance vanaf 11 uur. Met optredens van Nicole, Rita Cordy en Nico.
6: Mamma mia Maria.
4: Zomerkermis in Borsbeke. Een weekend lang genieten in de wijngaard.

Dit is Pop Radio met Andy de Bruin. Met updates uit de muziek- en showbizwereld. De beste classics uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Maar ook de hits van vandaag.

Ja, we doen het hier heel regelmatig in onze dagelijkse programma's bij Radio Star. Step back in time. Terug in de tijd met de Australische zangeres Kylie Minogue. Een wereldhit was het voor haar in 1991. En net na de reclame had een starklassieker van Toto uit 1978. 1979, het was eigenlijk op de val, tijdens de overgang. Beetje hard rock met Hold the Line. Ze stonden nog vorig jaar op de Night of the Proms. En ook natuurlijk op Vos Nationaal in Brussel hadden ze een concert vorig jaar. Dus Toto uit Los Angeles. We gaan langzaam maar zeker richting wereldproblematiek van 4 uur. Zometeen met Brian Louf-Rimo wordt dat gebracht. Ik heb nog onder andere 2 DJ's uit Frankrijk die jammer genoeg gestopt zijn. Daft Punk met One More Time. Maar eerst nog een bekende producer die jammer genoeg is overleden vorig jaar. Quincy Jones. Hij produceerde onder andere plaatjes voor Michael Jackson. Het album Thriller was zijn voornaamste werk. Een van zijn hits uit 1981, I Know Corrida.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Een zeer frank gesprek. Zo noemt de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn onderhoud bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. Die had hem op het matje geroepen na een uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op social media. Maar White zegt dat hij online zijn mening zal blijven posten. Of hij zich verontschuldigd heeft is nog niet duidelijk. Minister Prévost waarschuwt dat nog meer van die provocaties de relaties met de VS in gevaar brengt. Een politieagent heeft in Eupen een man doodgeschoten toen hij tussen beiden kwam bij een vechtpartij tussen twee bevolkingsgroepen. Een vijftigtal mensen gingen met elkaar in de clinch en de politie was daarvoor opgeroepen. Toen een veertiger plots met een mes dreigde, schoot de agent twee keer. De vader van vier kinderen was op slag dood. Het comité P onderzoekt de zaak. De zware overstromingen in Nepal hebben zeker 2500 gebouwen verwoest en ook heel wat bruggen en wegen zijn onbereidbaar. Satellietbeelden brengen voor het eerst de totale schade in kaart. Wellicht nadat een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte, ontstond een vloedgolf die een spoor van vernieling trok. Al meer dan 900 mensen zijn overleden, maar er zijn ook nog 5000 mensen vermist. Israël gaat een nieuw luchtafweersysteem bouwen voor Griekenland. Dat zal 3 miljard euro kosten en het moet tegen 2028 werken. Het systeem zal ook drones uit de lucht kunnen halen. Griekenland en Israël werken al langer samen op vlak van defensie, omdat ze allebei gespannen relaties hebben met Turkije. Buien en droge periodes wisselen elkaar vanmiddag af bij 21 graden en er staat ook een stevige wind. Vanavond kan daar ook een onweer bij zijn. De komende dagen afwisselend opklaringen en wolken, maar dan wel droog. Vanaf donderdag weer kans op lichte regen.
2: Goedemiddag.
3: Je hoort van ons, Radio Star.
4: Popradio. Popradio. Met Andy de Bruin.

Ja, ze nemen mij de woorden uit de mond, deze Amerikaanse danceformatie Inner City. We have big fun. Dat op zo'n eerste werkdag, ja, dat is niet altijd evident natuurlijk, maar dat kan wel. Ja, de single heeft een behoorlijk invloed gehad op het ontstaan van de Eurodance die er zat aan te komen. Zo vormt deze single de inspiratie voor Pump Up the Jam van Technotronic, wat dus later in de hitparade zou terechtkomen. Hey, hallo, goedemiddag, hartelijk welkom in het tweede uurtje van deze maandagseditie van Popradio. Nog tot 6 uur in omloop en we gaan er ook dit uur weer een ferme patat op geven op deze laatste dag van de schoolvakantie, want morgen gaan de schoolpoorten weer open natuurlijk. Ik heb onderweg Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Ook uit de jaren 80 Jackie Graham met Breaking Away. Charles D. Lewis met die zomerse plaat. De Soca Dance, maar eerst de nummer 1 uit Brussel. Voor mij dan toch Harry P.F.R. met zijn zomerse zonnige plaat. So

Ja, we draaien ze toch zo graag, de plaatjes uit de jaren 80. Dit was eentje van 40 jaar geleden van de Britse zangeres Jackie Graham, Breaking Away. Andere bekendheid was onder andere Could It Be I'm Falling In Love, ook uit de jaren 80. Hier via Radio Star helemaal live vanuit de Wattenfabriek via onze twee welgekende FM-frequenties. FM 106.5 en FM 105.4 en wereldwijd via onze website www.radiostar.be op deze maandagmiddag. Ik heb nog onder andere Taylor Swift met haar nieuwe single I Knew It, I Knew You. En Harry Styles, die man is 32 jaar, heeft zaterdag voor een grappig moment gezorgd tijdens het openingsconcert van zijn Amerikaanse tournee. In een uitverkocht Madison Square Garden in New York verwees de zanger met een knipoog naar het huwelijk van zijn ex-vriendin. Dat is dus Taylor Swift, die twee maanden geleden op exact dezelfde locatie in het huwelijksbootje stapte met haar partner Travis Kelce, de bekende Amerikaanse acteur. Ze stapte het in het huwelijksbootje op 3 juli. Ja, Taylor Swift, dat gaan we nu draaien tot aan de reclame, hoop ik, als de computer niet laat afweten, maar hopelijk komt alles op zijn pootjes terecht. In elk geval, hier is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

1963 met de Ronettes en Be My Baby. Nummertje dat werd geproduceerd door een zeer bekende producer uit die tijd, uit de gouden jaren 60, Phil Spector. Hij schreef ook een nummertje voor de Ronettes, Be My Baby, in 1963 hier in de maandagse aflevering van Pop Radio. Nog tot 6 uur in actie op deze maandag 31 augustus. Beste vrienden, laten we nog eens terug gaan naar begin van de 90s, 1992. Met de Pasadena's en I'm Doing Fine Now.

Ja, Bart Kuil heeft dit jaar de zomerrit niet gewonnen. Ik had het hem nogthans zeker gegund. Maar de overwinning ging dus naar de dames van K3. Bart Kuil, onlangs een goede vriendin van hem is overleden. Dat is Margriet Germans. En het doet er de man aan denken om toch meer van de kleine dingen het leven te genieten. Meer van het leven genieten. Ja, de man wordt ook een dagje ouder natuurlijk. Dus meer gaan genieten van het leven, dat was een beetje de boodschap van Bart Kuil. In elk geval, dit is Pop Radio met alle hits uit de 60s, 70s, 80s, 90s. En nu Sister Sledge.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder, niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen en later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Wagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Wagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en

0: Lekker, want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
1: Ja, er is er een jarig!
2: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
1: Oh, hippe de pin!
2: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je

Electric Light Orchestra is destijds met de legendarische Jeff Lynne in de voorste gelederen. Starklassieker van 50 jaar geleden uit 1976, Living Thing. Hier bij Radio Star met de maandagse editie van Pop Radio. Ja, op deze laatste vakantiedag. Straks zijn er nog eens de radio's She Talks to the Rain uit 1991. Maar eerst nog een bekende boysband uit de 90s. Met nog een zeer jonge Robbie Williams en Gary Barlow. Take That. 1994, daar gaan we naartoe met Everything Changes.

Dit is Pop Radio met Andy de Bruin. Met updates uit de muziek- en showbizwereld. De beste classics uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Maar ook de hits van vandaag.

Ja, vandaag kon het wel een beetje, vooral toch in de voormiddag, She Talks to the Rain van de radio's. Het is een beetje wisselvallig weer, een beetje mix van zon en regen op deze maandag 31 augustus. In elk geval de radio's met Bart Peters in 1991 uit hun debuut studioalbum No Television. We gaan plaats vrijmaken voor het wereldnieuws, de wereldproblematiek van 5 uur. Nog tot aan de tijd zijn een zeer zomerse zonnige plaat dat het momenteel zeer goed doet in de Belgische hedendaagse hitparade. Jonas Blue featuring Malef met Edge of Desire. Graag tot zometeen na 5 uur.

0: De groente- en fruitafdeling bij Discountzonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discountzonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Een zeer frank gesprek. Zo noemt de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn onderhoud bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. Die had hem op het matje geroepen na een uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op social media. Maar White zegt dat hij online zijn mening zal blijven posten. Of hij zich verontschuldigd heeft is nog niet duidelijk. Minister Prévost waarschuwt dat nog meer van die provocaties de relaties met de VS in gevaar brengt. Een politieagent heeft in Eupen een man doodgeschoten toen hij tussenbeide kwam bij een vechtpartij tussen twee bevolkingsgroepen. Een vijftigtal mensen gingen met elkaar in de clinch en de politie was daarvoor opgeroepen. Toen een veertiger plots met een mes dreigde, schoot de agent twee keer. De vader van vier kinderen was op slag dood. Het comité P onderzoekt de zaak. De zware overstromingen in Nepal hebben zeker 2500 gebouwen verwoest en ook heel wat bruggen en wegen zijn onbereidbaar. Satellietbeelden brengen voor het eerst de totale schade in kaart. Wellicht nadat een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte, ontstond een vloedgolf die een spoor van vernieling trok. Al meer dan 900 mensen zijn overleden, maar er zijn ook nog 5000 mensen vermist. Israël gaat een nieuw luchtafweersysteem bouwen voor Griekenland. Dat zal 3 miljard euro kosten en het moet tegen 2028 werken. Het systeem zal ook drones uit de lucht kunnen halen. Griekenland en Israël werken al langer samen op vlak van defensie, omdat ze allebei gespannen relaties hebben met Turkije. Buien en droge periodes wisselen elkaar vanmiddag af bij 21 graden en er staat ook een stevige wind. Vanavond kan daar ook een onweer bij zijn. De komende dagen afwisselend opklaringen en wolken, maar dan wel droog. Vanaf donderdag weer kans op lichte regen.
2: Feel the summer.
3: Radio Star. Radio. Met Andy de Bruin.

Genesis met een van hun grote hits uit 1987, The Land of Confusion. Je hebt het misschien al vernomen, Phil Collins die sukkelt een beetje met zijn gezondheid. Drummen zit er voorlopig niet meer in de nabije toekomst. Hij zit momenteel in een rolstoel, de drummer van Genesis. Hey, goedemiddag, hartelijk welkom in het derde uurtje van deze maandagseditie van Pop Radio. Nog tot 6 uur in actie op deze laatste dag van de schoolvakantie. We gaan er nog een ferme lap op geven dit uur. Met onderweg een zomerse plaat van Topic featuring Becky G, Sorry Papi. We hebben ook Kenny Rogers en Dolly Parton met Islands in the Stream. Uit de 90s nog een keertje Christine Way met Feel What You Want. En nu graag tijd maken voor de absolute nummer 1 uit de Belgische hitparade. Op naam van Shakira en Burna Boy met Die Die. Allemaal hartelijk welkom.

Ja, ze zingen er tegenwoordig in de zevende hemel, deze twee artiesten. Kenny Rogers en Dolly Parton met het wondermooie Islands in the Stream. Prachtige samenwerking uit 1983. Ja, Dolly Parton, de countrykoningin, vorige week dinsdag overleden op 80-jarige leeftijd. Na een hevige strijd tegen kanker. Om welke vorm van kanker het ging is helaas niet bekendgemaakt. Maar ze wordt wel nu vrijdag begraven. Wijlen Dolly Parton hier bij Radio Star. Met popradio helemaal live vanuit de Wattenfabriek aan het Zolleveld. Nummer 33 in Herzelen. Ik heb nog één singeltje tot aan de commercial break. Dat is een zeer zomerse zonnige plaat van de Britse DJ Topic. Samen met Becky G en Sorry Papi. Yeah.

0: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
4: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
5: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
6: Kom jij ook mee feesten tijdens Kermis Borsbeke? In Eet en Praatcafé De Wijngaard.
7: 1, 2, 3, raak!
6: We starten al op vrijdag 28 augustus vanaf 20 uur met het darts-toernooi. Schrijf je vandaag nog in. Of kom dansen op zaterdagavond tijdens de Foute Party met DJ Sisse. Zondag wordt een familiedag. Met 's middags de lekkere barbecue, inclusief gratis ijsje aan €28 per persoon. Wel vooraf reserveren op 0498 20 60 35. Maandag na de zielmis is er alweer ambiance vanaf 11 uur. Met optredens van Nicole, Rita Cordy en Nico.
8: Mamma mia Maria.
6: Zomerkermis in Borsbeke. Een weekend lang genieten in de wijngaard.

Ja, af en toe ook eens een eendagsvliegje, een one-hit wonder hier in de programma's van Radio Star. En dit was er eentje uit het begin van de 90s, van 1991 afkomstig. Chinese met I Love Your Smile. En net na de reclame hadden een star klassieker van Patrick Hernandez, 1979, Born to Be Alive. En dat op deze maandagmiddag. Blij dat je luistert naar Radio Star. En langzaam maar zeker gaan we alweer naar het einde van deze maandagse aflevering van Popradio. Ik heb nog onder andere uit 1981 de Britse formatie Earth, Wind and Fire met onder andere Philip Bailey en oprichter Maurice White. We draaien van de man nog een keertje uit 1981. Let's groove!

0: zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe het zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf, Centrum Herzelen. Heeft het allemaal? Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe het zelf, Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: We gaan eten.
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en

0: zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen, de beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
1: Het zijn opendeurdagen bij de Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
0: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

Ja, voor de verandering is een stevige rockplaat. Bij deze hebben we dat meteen rechtgezet met de broertjes Davies, Ray en Dave Davies van The Kinks en You Really Got Me uit 1964. Dat is al lang geleden. Hier in de maandagse editie van Pop Radio, langzaam maar zeker, zijn we er klaar mee op deze maandag 31 augustus. Ja, straks hebben we nog een berichtje over de dames van Cat's Eye. Straks er een beetje meer uitleg over. Maar is nog een wondermooie ballade uit de 90s van de Italiaanse Laura Pausini. We gaan ons terug naar 1994. En je hoort daar tegenwoordig niet zoveel meer van deze Laura Pausini. Uit haar glorieperiode nog eens Strani Amore.

Ja, het is zo'n gevoelig nummertje. Wondermooie balladen van de Italiaanse zangeres Laura Pausini. Strani Amore. Haar grootste hit was ongetwijfeld La Solitudine. Ik heb op de valreep nog een berichtje over de dames van Ketsai. Dat al een tijdje niet goed ging met Sofia La Forteza. En ze begin augustus al een stap terug deed van Ketsai, is nu definitief bevestigd dat de zangeres niet meer reist naar Europa voor hun tournee. De populaire meidengroep staat op maandag 15 september met slechts 4 van de 6 leden in de Antwerpse Afwasdome voor hun Wild World Tour, naar aanleiding van hun Europese tournee. Dus wegens mentale problemen zal een van de leden, Sofia La Forteza, er niet bij zijn voor de Europese tournee van Ketsai. Dat betekent dat wij nog eens een moderne plaat gaan draaien van deze dames. Een grote hit op dit moment is het. En dat heet Animal. Hier zijn de 4 dames van Ketsai.

Ja, een van de leden, Sofia van Ketsaai, pauzeert activiteiten wegens gezondheid. Niet aanwezig tijdens Europese tournee. Ze heeft dus mentale problemen. Al dus Ketsaai met hun grootheid Animal. Op dit moment doet dat goed in de hitparade. Dit was de maandagseditie van Pop Radio. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Geniet nog van je maandagavond. Het allerbeste met de collega's die volgen. En wij sluiten vandaag af met een bekende zangeres uit de jaren 80. Tiffany uit 1988. En I Think We're Alone Now, een van haar grootheids. Straks de Radio Star Agenda met Els Koppens. En natuurlijk meer mooie muziek tussen 6 en 7 uur. Nieuwe popradio's er na onze collega David de Bruin zaterdag. Vanaf 3 uur voor de weekendeditie. Graag tot dan, ciao.

0: de Groenlaan in Herzele vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Zowel meerderheids- als oppositiepartijen zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude met het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terecht staan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4de magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.
2: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.

SOS Wilde Dieren, dat is het opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren in Heeraardsbergen. De medewerkers zijn daar dag en nacht in de weer met het helpen van wilde dieren in nood. Ze worden er verzorgd om ze na herstel weer vrij te laten in de natuur. Op zondag 13 december kan je met natuur.herzelen het centrum bezoeken. Spreken af om 2:30 in de namiddag aan de kerk van Herzelen om te carpoolen. Inschrijven vooraf is verplicht. €5 voor volwassenen, €3 voor kinderen jonger dan 12 jaar. Wil je inschrijven of wil je meer info? Dan kan je terecht bij natuur.herzelen. Of je stuurt een mailtje naar patrick.roekhout1@telenet.be.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Het is zomer bij Radio Star.
4: Ah!

0: schilderwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe het zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je

0: Hippe de Piep!
1: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden, kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
0: Even de pit.
1: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
0: Hoera, ja. Dacht het wel.
2: De muziek zegt alles.

0: groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Zowel meerderheids- als oppositiepartijen zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude met het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terechtstaan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4e magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog, met een afwisseling van zon en wolken.

0: Wist je dat je voor dressing, wand- en nistkasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
4: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
5: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
6: Goedenavond.
7: Let's go, girls.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop.

0: verhoogt de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
1: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Kom jij ook mee feesten tijdens Kermis Borsbeke in Eet en Praat Café De Wijngaard.
4: 1, 2, 3, raak!
3: We starten al op vrijdag 28 augustus vanaf 20 uur met het darts toernooi. Schrijf je vandaag nog in. Of kom dansen op zaterdagavond tijdens de Foute Party met DJ Sisse. Zondag wordt een familiedag. Met 's middags de lekkere barbecue, inclusief gratis ijsje aan €28 per persoon. Wel vooraf reserveren op 0488 20 60 35. Maandag na de zielmis is er alweer ambiance vanaf 11 uur. Met optredens van Nicole, Rita Cordy en Nico.
5: Mamma mia Maria.
3: Zomerkermis in Borsbeke. Een weekend lang genieten in de wijngaard.
6: Ja, er is er een jarig!
1: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
6: Oh, hippe de pin!
1: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporteren en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
6: Even de pit.
1: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
6: Hoera, ja. Dacht het wel.

Maak gebruik van de promo's bij Discount Song. Want het leven is al duur genoeg.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Zonk. Discount Zonk, de prijzenbreker.
1: In het hart van Herzelen.
2: Je hoort van ons!
1: Radio Star.

0: snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: Geen zomer zonder Radio Star.